Het zingen in vingerlang, een geipje de titteroe. Op een kop de hoed, een schwarze slag en een schnabel spitst ik toe. Wenn het fiedern doet, dan zit ganz still op een slange toen en lauscht. Nog mocht geschwind in tätscher drauf, hoe träumt er pas kunt lauscht. Diddeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldelde
Tätsch, Tidel, Tätsch. Is a schiener Tag, voll Sonnenschein und ist alles in der Flieh. Du möchtest wohl gern in Waldnaus fliegen, wir fahr ich uns jeder hin. Doch wenn's im Mohlracht wadern tut und der Wind hebt immer Haus, du ziehst aus den Stangen in Ecke, wo versteckt und quagelt sich aus. Tidel, Tidel, Tätsch, Tidel, Tidel, Tätsch, Tidel, Tidel, Tidel, Tidel, Tidel, Tidel, Tidel, Tätsch. Tidl-tätsch, tidl-tätsch. A Schalle voll Wasser, Borg, Helle, Hampf, der Wink, Diener, Scherb, hier und du. Mit einem zufrieden, das ganze Gott, drin freu ich mich, dass ich so. Es putzt sich immer, hupt hier und Haar und singt die ganze Zeit. Und wenn ich heute zu singen her, das macht mir immer frei. Tidl-tätsch, tidl-tätsch, tidl-tätsch, tidl-tätsch.